Het verzocht mij aan een blinde signaloog aan te denken. Het meent nu niet zo dat blind zijn. Het denkt aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijnen wat

Weil wir nicht heute Johannes Kapitel 15, der Vers 9, der 17 lesen. So, als Gott seine Leib zu mir wie, wie auch meine Leib zu jünd. Blieft an meine Leib. Wann je meine Gebote hole, wo je an meine Leib bliebe, jroze als ich meinem Vater seine Gebote hole hab, und an seine Leib blieb. Ich hab jünd dort abgesagt, dort meine Fred an jünd bliebe mocht, und dort jünde Fred vollkommen wort. Dit is mijn gebouwd, dat jullie leven een ander zo is, als mijn leven te jullie weer. China heeft niet raten leven als dit, dat een zijn leven voor zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, want je doet wat ik jullie beveel. Ik naam jullie niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb jullie vriend genaamd, weil ik jullie alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Die hebben mij niet erwählt, aber ik heb jünd erwählt, in angestalt te gonen en vrucht te drauwen, die door blieven wordt. Dan wordt de vader jünd geven, aan wat immer die in mijn naam beden. Wat ik jünd beveel is dit, leeft jünd onjen ander.